0: Do boha. Marta, kde si? Marta, kde si? Tuším, že to tu rozmlátim. Rozmlátim to tu na cimpr, campr. Kde je ešte nejaké šampanské, nech sa nebojím. Všetko na cimpr.
1: Výborné. Ešprichy, Gehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Zehr, Z